de jaar. Duw me aan een zak. Op daarbij. Het stoet de lijp me niet nog als ik eer. Een roestoe aan of mijn handy was. Duw me aan een praktische. Ik hoor de jaar nog niet vlak, die wist ik heen. Du wirst mich an und sagst, du kommst zu spät. Und dabei bist du schon viel zu spät. Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht verstehe. Es tut dir leid, wenn ich nach Hause gehe. Dann rufst du an.

Alles van Alana. Alles van Alana. Alles van Alana. Alles van Alana.